Du hast mich. Du hast mich.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
4: Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
4: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: Kink. You gotta recognize distortion.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loos ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4...

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Kink Distortion.

0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Renew.
7: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel David Amon en Biodermal, nu 1+1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
13: Mooi van

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl. Kink. Voel mij zo

0: 70 euro? Ik loef het.
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer. Renew.
3: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Oh, wat een goal!
5: Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,50 euro.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One. Van Vodafone.
3: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
9: Welkom, dit is Kink Distortion.
10: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
9: Kink.
11: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.
12: Even kijken. Koffie. Heel belangrijk, koffie. Zo vroeg in de ochtend. Oh, schrik niet dat je nu een stem hoort. Heb je niet de vangrail in? Dit is een nieuwe ochtendshow.
13: Goedemorgen.
12: Goedemorgen, lieve metalvrienden. Welkom bij de allereerste aflevering van Keihard in de Ochtend op Kink Distortion. En vandaag dus de grote start. Nooit gedaan op King Distortion, een ochtendshow. En ik heb de grote eer om dit voor jou te mogen doen. Mijn naam is Mike Arends. Ik ben tot aan 9 uur bij je met deze gloednieuwe ochtendshow op King Distortion. En wat we allemaal gaan doen, dat wijst zich in de loop van de ochtend wel. Iedere dag is anders, iedere dag wordt spannend. En we gaan vooral heel veel muziek draaien. Want dat doen wij op King Distortion. De lekkerste muziek om jou naar je werk te brengen, naar je school te brengen of gewoon je lekkere vrije dag op te starten. En iedere dag begin ik met een track van een band die 's avonds ergens in het land optreedt. En dat is deze week, of eigenlijk vandaag, is dat Social Distortion. Zij brachten onlangs een nieuwe plaat uit, Born to Kill. Daar gaan we een track van draaien, Born to Kill. En zij zijn vanavond live in het Amsterdamse bos.
10: Keihard in de ochtend met Mike Arns. King Distortion.

It Out, Slipknot op King Distortion. Zometeen hebben we voor jou El Dorado van Iron Maiden. Maar eerst stel ik je voor aan mijn grote dikke ikke tip van komende week. Want in deze ochtendshow mag ik ook zelf gewoon lekkere nummers erin fietsen. En elke week heb ik voor jou een grote dikke tikke app. Dat is een moeilijk woord. Grote dikke ikke tip. Zelf verzonnen, maar daar kom ik er nog niet uit. Die ik de hele week ga draaien hier in de ochtendshow keihard in de ochtend op King Distortion. En deze week is dat een band uit Enkhuizen. Gewoon lekkere Nederlandse hardcore metal op je radio. In 2024 brachten ze het album World Ablaze uit. Afgelopen vrijdag verscheen Radiant in Ruin. Ze spelen een mix van hardcore en metal, of metal en hardcore. Wat je het leukst vindt, zet dat als eerste. En de single die daar vanaf komt, de single die ik nu ga draaien, dat is de hele week mijn grote dikke ikke tip. Hey, dat ging in één keer goed. De band heet Bone Ripper en dit is Deeds Decline.

0: en War Ensemble op King Distortion. Dit is Keihard in de Ochtend met zometeen twee uiterste werelden, namelijk Opeth en Steel Panther. En nu nog Drowning Pool, dit is Bodies.
1: Let the bodies hit the floor, let the bodies hit the floor.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
16: King. Distortion.

soms moeten dingen in het leven. En als je zo'n eerste ochtendshow mag maken op King Distortion, keihard in de ochtend, welkom, blij dat je luistert. Dan moet Opeth erin. Dat voelt zo. Ooit was het een bepaalde track bij een bepaald afscheid. En nu verwelkom ik Opeth als een hartelijk welkom. Als een soort warme knuffel bij een nieuw avontuur. Opeth en Blackwater Park. Ik ga je zo dadelijk vertellen welke plaat mij het afgelopen weekend het meest heeft ontroerd. Maria Steel Panther, dit is Eden Ain't Cheating.

0: Steel Panther voor je ontbijt in de keiharde, daar gaan we voor het eerst, hè? Keihard in de ochtend. Ik wist het toen ik vanmorgen ging beginnen. Ik wist dat ik ooit een keertje de keiharde zou gaan lopen roepen. Maar keihard in de ochtend. En Steel Panther, Ethan Ain't Cheating. Ik luister in het weekend altijd heel veel nieuwe platen. En soms komt er een soort van déjà vu. Dan is het een oude plaat die je dan luistert en waarvan je denkt, dat was toen al heel emotioneel voor me en dat is nu weer. Maar misschien nog wel in het kwadraat, omdat de opname zo puur is en zo recht uit het hart en zo goed, zeg maar, gerevisited. Is dat Engels? Ja, dat is Engels. Ik kon even niet op het Nederlandse woord komen, maar het is zo goed geremasterd. Kippenvel, mensen. En ik dacht, ik moet hem vandaag draaien. Want afgelopen vrijdag kwam hij uit. Plaat waar ik enorm lang naar heb uitgekeken. Madness Rains from the Gutter. Live album van Savatage. Opgenomen 1990. Net na het uitbrengen van The Gutter Ballet. En daarop staat een prachtige versie van een van mijn favoriete songs van Savatage. En ik moest hem gaan draaien. Zometeen in de, gaan we weer, keihard in de ochtend. A Perfect Circle, Avatar, Megadeth en Black Sabbath. We kijken ook even terug op de lijst van Acheman. Onze hitlijst op King Distortion. Die je iedere vrijdagmiddag op King Distortion kunt horen. Maar nu eerst Savatage van dat fantastische live album Madness Rains from the Gutter. Een plaat die mij altijd keihard raakt. Savatage en de live versie dus van When the Crowds Are Gone.
1: It's entitled When the Crowds Are Gone.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar een fierce feest. Zo bestel je nu...

0: Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Goedemorgen.
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.

Volgens Dave Mustaine moest deze track klinken alsof je zelf in een supersonisch snelle auto zit. Nou, dat is gelukt. Fastlane van Megadeth. King Distortion, dit is keihard in de ochtend. De ochtendshow King Distortion sinds vandaag. En iedere maandag gaan we even terugblikken op de lijst van Aggerman. De hitlijst die wij op King Distortion hebben. En die je iedere vrijdagmiddag kunt horen op King Distortion. We nemen de top 10 even met je door. En we draaien vandaag de nummer 1. Op nummer 10 staat daar Cattle Decapitation en Dead End Residence. 9, A Burning Flame van Evergrey en Dimmu Borgir. Zakt van 2 naar 8. As Seen in the Unseen. Op 7 van 4, Your Ghost Again van Mastodon. Geweldige nummer trouwens. En op 6, Insomnium, Shadow Life. 5, Bloodhunter, Masters of Deceive. En op 4, Devil Driver. Nieuwe plaat klinkt trouwens fantastisch. Komt volgende week uit, nieuw album. Hou hem in de gaten. De single die heet Dead in the Water. Op nummer 3, I Sculpture van Behemoth. En gestegen van 11 naar 2, en dat is wel verrassend. Het is een hele oude track uit de jaren 80. Fast as a Shark van Accept. Ik heb even uitgezocht hoe dat nou kan, hè, dat die zo stijgt op dit moment weer. En dat heeft te maken, A, omdat Metallica hem gespeeld heeft tijdens de tour in Duitsland. Waardoor het nummer weer wat onder de aandacht is gekomen. En daarnaast is er een speciale versie op de markt gekomen met een soort all-star bezetting die het nummer opnieuw hebben ingespeeld. En in die all-time bezetting, all-star bezetting, zit Phil Anselmo op zang, Kirk Hammett natuurlijk op gitaar, Mickey D als drummer en Billy Sheehan van Mr. Big onder andere op de drums. En daardoor krijgt Fast as a Shark van Accept weer een extra duwtje, naast dat het gewoon natuurlijk een hele vette, fijne track is. En dan de nummer 1. Het staat niet op het album. Don't Go in the Forest van Avatar, wat een aantal maanden geleden uitkwam. En dat was bewust, want ze vonden zelf dat deze track als standalone single kon worden uitgebracht, omdat het zo'n sterk nummer was. Nou, dat blijkt. Het staat op nummer 1 in de lijst van Aggerman. En je hoort hem nu in keihard in de ochtend. Nieuwe single van Avatar, dit is Crying Fire.

festival bent, en het maakt niet uit welk festival, en ergens speelt Airborne, dan kun je me daar vinden. Je hoort Airborne en Gutsy in Keihard in de Ochtend op King Distortion. Waar we zo dadelijk Alter Bridge hebben, en Metalingus. Maar eerst Burn It, dit is Fever 333.

0: Portion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
9: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
0: Distortion.

0: Wat een binnenkomer was dat. Dat debuutalbum van Alter Bridge. One Day Remains. Met deze fantastische track. Metalingus. Ik heb even het handboek van een ochtendshow net doorgebladerd. En het schijnt dat je in een ochtendshow ook een weerbericht moet doen. Nou, daar gaan we. Deze maandagochtend trekt er een gebied met bewolking oostwaarts weg. En vervolgens schijnt de zon geregeld. En dat allemaal afgewisseld met enkele wolkenvelden. Bij de meest matige westen tot noordwestenwind wordt het aan zee 22 of 23 graden. En in het binnenland wordt het nog zomers warm, 25 tot 28 graden. Maar wat jij natuurlijk graag wilt weten, omdat je je hondje nog moet uitlaten bijvoorbeeld. Wat is nu exact de temperatuur op dit moment? En daarom hebben wij van Keihard in de Ochtend een weermachine laten bouwen op het dak van de studio's van Kink. En vandaag en ook morgen en elke ochtend gaat onze koffiejuffrouw Daphne naar het dak van de Kink Studio's om de exacte temperatuur voor jou te gaan ophalen.
1: Dankzij de modernste meettechnieken kan men de temperatuur op maar liefst een decimaal nauwkeurig bepalen. Reeds openen zij het raam en behoedzaam wordt de kabel gevierd, waaraan de indrukwekkende installatie zachtjes bungelend het meetpunt nadert. Thans drukken zij op de grote rode knop die de meetprocedure opstart. Al waarna binnen luttele seconden de grote wijzer zal uitslaan, waarop men de meteorologische omstandigheden gedegen afleest.
2: ...19,5 graden.
3: Keihard in de ochtend met Mike Arns, King Distortion.

Motionless and White featuring Corey Taylor en Playing God. En daarvoor nog, om even de boekhouding goed bij te houden, Heads Explode van Monster Magnet. En zometeen op King Distortion in Keihard in de Ochtend, Deftones, Diamond Eyes, maar eerst As I Lay Dying en Confined.

Deftones, keihard in de ochtend. En je hoorde Diamond Eyes op King Distortion. En dan zit de eerste ochtendshow van King Distortion er alweer op. Vanmiddag om 4:00 is er weer een live en puur. Die waren afgelopen weekend op Pierre Open Air. Dus het lijkt me stug dat die uitzending vanmiddag om 4:00 tot 6:00 niet over Jera Open Air gaat. Keihard in de ochtend is er morgen weer tussen 7 en 9. Zo dadelijk neemt Cas het over en die draait tot 4:00 de mooiste muziek voor jou. En dit is nog Baroness en Isaac.

0: Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

King Kiss Fortune!

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
6: Nu bij Welkoop, een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op Landal.

0: Toto.nl.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: van Joris Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In 1 keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: King Distortion.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style.

0: Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl. Voel mij zo
3: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
9: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Oh, ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000? Dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000? Dewarmte.nl.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.

0: Tink.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
8: Boeie.
9: Alle hak, tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
8: Yes.
9: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hamster.
10: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.

0: dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Koop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie!
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vissen van, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes!
2: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster!
4: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt! Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
6: Welkom

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, 1 literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga

0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl!
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: King Distortion.

0: Kink.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze. In een leuk plaatje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze. In een leuk plaatje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4.000 euro. Dewarmte.nl.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

welkom vanuit de huiskamer van Studio Jotten. Dit is live en puur op King Distortion. Het programma met de lekkerste underground en alternatieve muziek uit de lage landen. En ik hoor je denken, hey, ze zouden nu nog op Jera moeten zitten. En ja, dat klopt. Daar zitten we op dit moment van uitzenden ook echt inderdaad. Maar ja, we kijken de komende twee uur eerst nog eventjes in ons eigen archief van festivals. En daarna hoor je ons dus direct vanaf het bloedheet festival. Want laten we eerlijk zijn, die temperaturen die reizen de pan uit. Maar wat waren nou de bands die we zelf eerst op een festival hebben gezien? Welke optredens zijn ons bijgebleven? En heb je zelf nog mooie herinneringen? Laat ons ook vooral eventjes weten. Maar nu eerst de eerste single van een band die je vast al menig keer hebt gezien op een festival de laatste jaren. Dit is State Power met Sin of Empathy.

0: Ja, dat was State Power met The Sin of Empathy. Hele, hele fijne nieuwe single. En ze hebben ook net een toertje eind dit jaar en begin volgend jaar aangekondigd.
1: Ja, en daar ben ik echt heel erg blij mee, want het wordt echt tijd om ze weer te kunnen gaan zien.
0: Ja, nee, dat moet wel goed gaan komen, denk ik. En ik ben benieuwd of ze ook nog komende zomer op een aantal festivals te zien zijn. Want we hebben ze alweer twee jaar geleden?
1: Alweer 2 jaar,
0: inderdaad. 2 jaar geleden, inderdaad, waren ze opener op Hoop op de zondag.
1: En het was gewoon een bijna uitgestorven veld. En ik snap gewoon niet hoe dat toen heeft kunnen gebeuren. Als je nu kijkt waar ze nu staan.
0: Ja, geen idee. Dat is een beetje het noodlot van opener op een festival, ben ik bang.
1: Ja, volgens mij, we keken elkaar toen al aan en zeiden van ja, dit gaat groot worden. En
0: joh, die kunnen wel wat.
1: Ja, dat kunnen ze zeker. Als je helemaal kijkt naar inmiddels 1,5 week terug. Mm-hmm. Hebben ze gestaan in Doornroosje, Nijmegen.
0: Ja, als support van Knock Loose stonden ze vorige week dinsdag.
1: Ja.
0: Als je goed hebt opgelet bij Stefan de Zanger, die had een heel goed shirt aan.
1: Ja, daar heb jij volgens mij voor gezorgd, hè?
0: Nee, daar heb ik voor gezorgd,
1: Okay.
0: Maar die had een Suity Crew shirt aan. Heel vet, echt super tof. Thanks Stefan nog daarvoor. Mooie plaatje heeft opgeleverd. Maar Hanne, we gaan eventjes in ons eigen archief duiken. Ik zat ook even te graven van wat waren voor mij nou de eerste festivals waar ik heen ging. En ook een beetje terugdenkend aan vorig weekend, toen was Pinkpop. En in 98 ben ik voor het eerst met mijn vader naar de hoofddagen van Pinkpop geweest. En weet je wie ik daar onder andere toen zag?
1: Nou, ik heb een vermoeden, want ik zie wat er in de lijst staat.
0: Ja, oké, dat is ook dus, zo. Nee, toen zag ik NoFX daar al staan op het hoofdpodium. En dat was super vet. Mijn vader vond het ook leuk. Ik vond het nog leuker. Dus ik meet hem later weer ergens op een afgesproken plek. Wat me altijd is bijgebleven van die show van NoFX is dat ze op een gegeven moment riepen van now we're gonna play 8 songs in 2 minutes. En nou, dat deden ze dus ook, maar dan wel 1 nummer 2 keer. En zo, ja, shut up, dat telt gewoon. Dus dat vond ik wel een mooie destijds.
1: Lekker statement gelijk.
0: Ja, daarom. En een van de nummers die daar ook in langskwam, die hadden ze toen net uit trouwens. Dat was ook eventjes toen ik het dus op ging zoeken. Dus in 98. Toen was dit album dus net uit.
1: Dat is heel lang geleden.
0: En dat is heel, heel, heel, heel lang geleden. En het jaar daarop trouwens, in 99, dat was mijn allereerste Lowlands. En jij was daar volgens mij al eerder geweest. Mm-hmm. En de allereerste band die ik toen heb gezien, die heb ik nu ook meegenomen. En dat was toen echt helemaal geweldig en hot en prachtig. Maar daarna, na 3 singles volgens mij, heb je nooit meer wat van ze gehoord.
1: Nee, ik heb inderdaad daar ook niks meer van ze gehoord. Volgens mij ging je zo meteen horen welke bands het zijn.
0: Ja, nee, we gaan eerst inderdaad naar NoFX met Murder the Government. En 45 seconden, zo voorbij. Maar dan dus die andere.

0: My Own Worst Enemy van Lit. Echt een heerlijke klassieker.
1: En echt wel.
0: Ik dacht, ik ging gelijk terug in de tijd richting al die foute high school movies. Maar blijkbaar is hun muziek niet eens in een van die movies gebruikt.
1: Nee, maar de hele vibe die eromheen zit, die komt daar wel vandaan. Dus ik snap de link die je daarmee legt in ieder geval.
0: Nee, zeker. En ik heb natuurlijk ook het een en ander in de lijst gezet. En daar komen we voor één nummer komen we bij mij nu even langs, voordat we weer naar eentje voor jou gaan. Mm-hmm. Maar ik heb de Jeremy's ook in de lijst gezet. En met name omdat, dat is voor mij een van de bands die een jaar of, ik nog ook alweer bijna 20 jaar geleden, 18 volgens mij, was dat een van de bands die ik veel geluisterd heb en die ik per ongeluk ben tegengekomen. En ik denk dat ik daar toch een heel klein bruggetje wil slaan.
1: Ja, nee, ik zit nu ook in mijn hoofd inderdaad met een klein bruggetje. Want ik heb ze destijds ook gezien als support van de Heideroosjes.
0: Ja, ik ook inderdaad.
1: En ja, wie kwamen er ineens afgelopen weekend als surprise op Pinkpop te staan en maakte daarna bekend dat ze volgend jaar ook weer een toertje gaan doen.
0: Ja, en ik heb al twee kaartjes.
1: Ah, kijk.
0: maar echt wel heel erg tof, want ik kreeg een filmpje van onze collega Nina van Best Hard voor een Vrouw kreeg doorgestuurd. Maar daar stond Marco op het podium samen met een paar verschillende bandleden. Maar eentje wat logisch is dat hij vervangend neer is gezet.
1: Ja, klopt. De bassist inderdaad, dat wisten we eigenlijk al, die zou vervangen worden. Dat is nu Jeroen geworden van March. Vond ik echt een hele toffe.
0: Ja, zeker.
1: Frank is er nog wel gewoon bij op gitaar. Igor is niet achter de drumstel. Want ja, de precieze details zijn niet bekendgemaakt.
0: In de, hoe heet het, op de webpagina staat dat de neuzen niet meer dezelfde kant op staan. En daarvoor is Mark Nijen.
1: Ja, klopt. Het is een driedubbele naam. Ja. Driedubbele woordwaarde. Dat is ook geen onbekende van Marco trouwens, want het is de drummer van Stavast.
0: Ja, dan is het inderdaad een makkelijke zoektocht. Ja. En wat ik er hoorde, tenminste voor zover je het op een videootje op een telefoon kan horen, klonk het gewoon wel weer echt als Heideroosjes. Ik ben echt stiekem heel erg blij dat ze gewoon weer beginnen te toeren en dat ze hopelijk gewoon een heel zwart hoofdstuk achter zich kunnen laten.
1: Ja, dat zou mooi zijn inderdaad. Maar we gaan eerst naar Jeremy's en daarna een nieuwe release. En ook eentje die voor mij gewoon op festivals zeker niet mag ontbreken de komende tijd. En je hoort zo wel wat het is. Het is Love Song van Jeremy's. I wanna hear you say

0: escalatie, bellenblaasmachine.
1: Oh, sorry. Wie heeft deze bel geblazen?
0: Ja, dat was ik. Escalatie, bellenblaasmachine, echt één groot feest, deze band. Ga ze vooral checken als ze ergens bij in de buurt spelen. En vergeet je bellenblaasgun niet. En ja, wie er ook al toch wel ieder jaar een feestje van weet te maken, gewoon algemeen op Jera, dat is Thijs. En die hebben we hier nu gewoon aan de telefoon zitten. Hey Thijs, goeiedag.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Hoe is het ermee?
2: Ja, hartstikke goed.
0: Ja, dan ben je nog een beetje heel, niet helemaal gesmolten al?
2: Nee. Het is lekker aan het dooien, maar het gaat hartstikke goed.
0: Top. En we nemen het natuurlijk. De luisteraars die horen dit pas op donderdag, maar we nemen dit op maandagavond al op. Dus jij zit volgens mij nog vol in de voorbereiding, of niet?
2: Ja, dat klopt inderdaad. We hebben vanavond vrijwilligersavond, dus de instructies worden gegeven. Dat is eigenlijk niet bezig as we speak, maar ik ben er eventjes van weggelopen om jullie te woord te kunnen staan.
3: Oh, wat lief.
2: Maar we zitten vol in de voorbereiding, alleen het gaat hartstikke goed. We liggen volgens mij voor op schema, dus eigenlijk alleen maar blije gezichten.
3: Oh, lekker bezig. Hey, en wij zagen iets heel erg leuks voorbij komen van de week. Want jij staat niet alleen op Jera gewoon als zijnde aanwezig en een van de mensen die ervoor zorgt dat Jera zo goed draait. Maar jij staat ook met een hele speciale artiest. Sta jij zelf ook op Jera ook te draaien met Lil Kiddy Lizzy. Vertel, hoe is dat gekomen? En ja.
0: Wat kunnen we verwachten? Dat vooral.
2: Ja, hoe is dat gekomen? Nou, wij tijdens terug waren wij op de Meimarkt in Tilburg. Dat is een hele bijzondere markt. Die gaat eigenlijk 24 uur lang door. En dan vonden wij een DJ-setje voor kids, zeg maar. Dus met een mengpaneeltje en een draaitafeltje en fluitjes. En daar was hij zo enthousiast mee bezig dat ik dacht van, nou, misschien moeten wij eens gewoon een setje gaan draaien op de Heerhannijk in de Silent Disco area. En dat leek daar ook al een heel goed idee. Dus gelukkig hebben we nog ergens half uurtje tussen kunnen proppen. En gaan wij gewoon een lekker setje improviseren, leuke dingetje draaien.
3: Oh, wat tof. En wanneer en waar kunnen we jullie dan zien? Want het is in de Silent Disco dan, maar vanaf hoe laat en op welke dag?
2: Ja, dat is op zaterdagavond om 6 uur. Half uurtje. Dus dan.
3: Oh, echt super tof.
0: En kan je al een tipje van de sluier oplichten van wat er gedraaid gaat worden? Of is dat één grote verrassing?
2: Nou, dat is één grote verrassing. Er staan wel verschillende muziekstijlen, dus het is vooral instrumentaal. Maar misschien dat er nog een paar van haar favoriete nummertjes gewoon achteraan plakken. Oeh. Maar het wordt vooral een goede improvisatieset.
3: Oh,
0: zoals het hoort natuurlijk ook. Dat, nee, super tof. Mooi ding. Want ik zag sowieso dat er gewoon echt een hele, hele dikke lijst bekend is gemaakt. Op het laatste moment nog voor de Quail en voor de Nightingale. Dat zijn nu de namen van de Silent Disco. En ja, voor de mensen die er vorig jaar waren. Jullie hadden natuurlijk voor de Silent Disco iets geweldigs neergezet. En dat heeft nu volgens mij een hele andere vorm gekregen, toch?
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar hadden we inderdaad een botsautobaan.
0: Mm-hmm.
2: En we hadden nog op de afterparty dan zeg maar een tentje. En we wilden dat nu gaan combineren. Ook kijken omdat er een nieuwe area, of tenminste een nieuw iets bij is gekomen die we op die plek van de botsautobaan neer wilden zetten. Dus we hebben het nu met een aantal zeecontainers hebben we een nieuwe stage gebouwd. Die overdag te bereiken is vanaf het festival en s'avonds of s'nachts vooral vanaf de camping.
0: Ja.
2: Dus dat wordt dezelfde area, alleen dus met twee verschillende ingangen op verschillende tijdstippen.
0: Oh, vet. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Maar jullie kennende, is daar weer iets moois van gemaakt in ieder geval?
2: Dat denk ik wel. Dus natuurlijk is het voor ons ook nieuw, dus we moeten het even uit gaan proberen. Maar we hebben er het volste vertrouwen in dat weer een dik feestje gaat worden.
0: Nee, as we speak vanavond zal ik hem voor jullie gaan testen. En ik laat je wel even weten hoe het is daar. We staan er zelf van, wat is het, 10:30 tot 11:00. Dus we gaan het merken. We hebben er zin in.
2: Ah, kijk. Nou, dan is iedereen waarschijnlijk net op stoom, want dan is de voorste hitte voorbij.
0: Oh.
2: En dan kunnen we lekker losgaan.
0: Lekker door inderdaad. En ik neem aan dat er ook een bar staat, dus niks. geen excuses.
2: Nee, dat komt zeker goed.
3: Hey, en Thijs, jullie zijn natuurlijk alweer ontzettend lang bezig met alle voorbereidingen. Maar voor de luisteraars thuis, zodat ze een beetje een idee hebben wat voor een werk erin gaat zitten. Sinds wanneer zijn jullie alweer bezig met deze editie?
2: Nou, we zijn nu alweer volle bak bezig met volgend jaar. Met de eerste band daarvoor zijn al geboekt. Dus,
0: nou, vertel.
2: Dat is het eigenlijk. Goeie vraag, maar dan mag ik helaas mijn prijs geven, dus dat zullen we zo snel mogelijk doen.
0: of R?
2: Maar ja, in principe gaat het hele jaar door. En natuurlijk zijn er al pieken qua werk lood. Maar eigenlijk gaat het hele jaar door met de hele club. Alleen, het is wel altijd de laatste maand. Dan wordt het echt heel leuk. Want dan komen alle plannen zeg maar, tot uiting. En dan wordt iedereen die extern is ook wakker. Zeg maar. Dus dan voel je echt dat het begint te leven.
3: Ja, maar echt van heel erg tof en echt ontzettend veel respect voor wat jullie daar met z'n allen weten neerzetten. En nog steeds dat het een festival is wat vrijwilligers draait. Het blijft bizar dat het gewoon zoiets moois is daarmee.
2: Ja, nou ja, als je vanavond met de vrijwilligersinstructieavond ook ziet, die tent die staat gewoon vol. Er zijn ik denk wel 300 vrijwilligers van de in totaal 1200. Die nu al op maandag al naar het festival komen om alles goed te beluisteren. En zorgen dat we goed geïnstrueerd zijn en elkaar kunnen gaan helpen. En er allemaal een vet festival van maken. Dus eigenlijk is het is ook voor iedereen een soort van voorrecht om in het team te mogen werken. Dat is echt ja, hartstikke mooi.
3: Dat is echt super fijn om te horen. En wij kijken er heel erg naar uit. En nou ja, op het moment dat het wordt uitgezonden zitten we al lekker met z'n allen op Jera on Air. En wij kijken er natuurlijk ook ontzettend uit om jou weer eventjes te zien, Thijs.
2: Ja, eens gelijk. Ik kijk ook uit om jullie weer te zien.
0: Nou, dat gaat helemaal goed komen. Dat werkt zeker. En sowieso de zaterdagavond om 6:00.
2: Ja, en donderdagavond om 9:30 dan.
0: Yes, ja. Hou ik je aan. Handjes in de lucht.
3: Hey, Thijs, ontzettend bedankt en heel veel succes nog even met de voorbereidingen. En nou ja, op het moment dat dit wordt uitgezonden hebben we elkaar alweer gezien. Maar tot op Jera.
2: Ja, nou, tot dan. We kijken er naar uit.
3: Is gelijks.
0: Super, we zien je.
2: Oké. Okay.
0: Hoi.
2: Doei, doei.
0: Ja, we hebben nog eventjes om wat te draaien. Een van de bands volgens mij, Hanne, die jij vorig jaar echt helemaal geweldig vond om te checken. Sam Plaster, heb je erin gezet.
3: Ja, want het was echt zo'n fijne optreden ook. En al helemaal omdat dat gewoon ja, een van de bands is die bijna nooit optreden. Was het echt een speciaal iets voor ons. En voor mij al helemaal.
0: Dat snap ik inderdaad. Hier is Sam Plaster met...
3: Insignificant.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.

0: Leuk retour.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
4: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Dit is Kink Distortion.

0: ondertussen galmt het comeback nog een beetje na met Wake the Dead. En dat is een van de bands die ik vaker heb gezien inmiddels. En dit is ook de band die mijn moshpit pensioen heeft veroorzaakt.
1: Oh. Ja.
0: Ik denk dat het veiliger is voor mezelf en voor iedereen om dat niet meer te doen. Want de laatste keer, dat was op Brakrock 2024. En ik dacht, ik ga er nog één keertje in. Maar voor iedereen die met een rokje graag rondloopt, doe dat niet met een moshpit.
1: Ja, daarom doet dat het niet meer.
0: Hè, verdorie.
1: Ja, sorry.
0: Maar binnen een minuut lag ik op de grond op spikes van iemand. En dat had een bijzondere wond veroorzaakt. Waardoor ik gezellig bij de EHBO stond met een mooie...
1: bloedbil.
0: Ja, met een bloedbil inderdaad.
1: Lekker dan. Ja, nee, het is wel een goede om bij Comeback Kid dat te doen.
0: Ja, dat zeker. Dat is ook echt een goede show. Er zat goede energie in, maar het was tafels warm daar.
1: Ja, nee, Comeback Kid heeft altijd wel wat goeds neer te zetten. Ik zat dus ineens te denken van, holy shit, ik heb die gasten dus ooit nog in de Platte Zool in Maastricht gezien bij een European Hardcore Party of een M-Town Summer Event of in ieder geval iets wat je destijds daar had. En toen was Comeback Kid nog een side project van Figure 4, een metalcore band van destijds. En hadden ze volgens mij alleen nog de eerste plaat uit. En die werd ongelooflijk goed opgepikt toen. Waardoor het ineens ook gewoon echt sky high ging. Dat is echt bizar om te merken. En gewoon iedereen meeblaren. En dat was heel vet. En tof om te zien dat ze nu... Nou ja, dat is dik 20 jaar later. Echt heel dik 20
0: jaar. Volgens mij is 24 jaar later met de tatoeage.
1: Ja, zoiets inderdaad. dat het nog steeds gewoon... dat ze zo hoog staan. En dat snap ik wel. Want het is gewoon een goede band. Goede nummers. Goede energie live. En nog steeds...
0: Het is gewoon vet.
1: Ja, heel, heel tof inderdaad. En ja, wat ook nog steeds heel vet is. En die ook weer soort van terug zijn. En helemaal terug met een nieuwe single. Dat zijn de heren van John Coffey.
0: Maar volgens mij zijn ze inmiddels alweer een paar jaar gewoon goed terug.
1: Ja, ik weet niet. Ze zijn er eventjes uit geweest. Toen had je Beach Dog. Dat was een side project van ze. En ineens waren ze toen ook weer terug. Maar ze hebben nu ook weer helemaal nieuwe muziek gemaakt.
0: Ja.
1: En volgens mij zit er ook best wel een goed verhaal bij. Heb jij dat meegekregen?
0: Ja, het zit volgens mij best wel een heftig verhaal bij over een vrouw. Tenminste, het nummer gaat over een vrouw. Of tenminste, naar aanleiding van een vrouw geschreven. Mm-hmm. Die helaas bij de borst heeft moeten laten amputeren. En waar het gewoon heel vervelend was om te gaan zwemmen met een zwempak aan. Omdat het gewoon heel vervelend op de littekens heen ging.
1: Ja.
0: En zij heeft toen de keuze gemaakt om gewoon zonder zwempak te gaan. Tenminste, wel met een zwembroekje natuurlijk. Maar in ieder geval niet met een regulier zwempak te gaan zwemmen. En daar is nogal best wat controverse rond gegaan. Mensen die vonden dat ze er iets over moesten zeggen. Maar ik vind het heel erg stoer dat ze dat toen de tijd heeft gedaan.
1: Zeker.
0: En dit nummer is, als ik het goed heb begrepen, eigenlijk een soort van ode aan iedereen die er net even wat anders uitziet. Maar gewoon er net zo mag zijn als jij en ik.
1: Ja, en terecht. Dus hier is Hang the Choir van John Coffey.

0: Ja, dat waren de Mavs met Clowns. Een van de verrassingen, moet ik wel zeggen, van ook 2024. Tenminste, zeg ik dat goed nu? Ja, volgens mij wel.
1: Ja, afscheidstournee was toen inderdaad. En vorig jaar hebben we ze nog gezien en gesproken op Jera.
0: Echt wat een lieve, leuke mensen zijn dat. Echt het gesprek met ze, ik vond het heel warm en leuk. En ik kijk er heel erg naar uit om ze in de toekomst weer een keer te mogen gaan zien.
1: Ja, nee, we blijven gewoon eventjes de ballen gooien op Mavfest natuurlijk. Hun eigen jaarlijks festival. Wellicht kunnen ze daar een uitbreiding mee doen richting deze kant van de klas.
0: Ik zou het heel tof vinden. En sowieso, wat ook misschien een leuk bruggetje is. Want de Mavs hebben natuurlijk gestaan op de afscheidstour van NoFX. Mm-hmm. Maar er stond ook een andere band die we net al even hebben gedraaid. En waar wij alle twee wel heel erg blij van worden. En dat zijn de Descendants.
1: Ja, zeker. Helaas stonden die niet op de Nederlandse afscheidsshow van NoFX. Maar jij hebt ze volgens mij in Berlijn.
0: In Berlijn, gezien. Een weekje later inderdaad.
1: Daar was ik lichtelijk jaloers op.
0: Ja, dat snap ik, want het was echt heel erg vet om dat te zien en daar ook te staan.
1: Ja, nee, en voor mij stond die scènes ook nog in de lijst vanwege Brakrock. Nee, niet Brakrock. Punkrock Holiday, dat was hem inderdaad. Geen idee meer welk jaar dat was. Wacht, dat heb ik volgens mij...
0: 2016.
1: 2016 hoor ik hier in mijn oortje. Dankjewel, productie. 2016, en dat was geniaal. Ik stond er in de zeikende regen. Maar ik vertikte het op weg te gaan. Want ze waren aan het spelen het album Hypercaffeine Spaz Nation, zoiets? Ik weet het niet meer.
0: Ik weet het sowieso niet.
1: Hypercaffeine Spaz Nation, volgens mij. Die was net uit en je hoort het straks On Paper. En dat is zo'n steengoed nummer daarvan. Het blijft gewoon een heldenband. Ondanks dat ze, hoe lang zijn ze goed bezig? De band is ouder dan ik.
0: En dat zegt
1: En dat zegt heel erg veel.
0: En toch staan ze nog steeds met ontzettend veel energie nog steeds on stage.
1: Ja,
0: en ook vorig jaar, tenminste 2 jaar terug in Berlijn toen ik ze heb gezien. Er kwam nog gigantisch veel energie vanaf. En dat ondanks de leeftijd.
1: Ja, nee, zeker. En waar ook heel veel energie af kwam, dat was 2 jaar geleden op Madness. Stonden de heren van June Rats. En laten die nou toevallig net een nieuwe plaat uit hebben. Dus daar moet ik er wel iets van meenemen. Dit is Red Light, Green Light van June Rats.

0: Ja, dat was eerst June Red en daarna een favorietje van mij. Of nou, laat ik zeggen, gewoon een hoogtepunt van mij. Mertens vorig jaar. Goedemiddag met Ik ben geen vrijgezel. En ja, vorig jaar hadden we het dan maar op Mertens wel gedaan. Wat een fucking feest was dat.
1: Sowieso is Ameland en het Madness Festival echt een beetje thuiskomen volgens mij voor jou en Roel.
0: Ja, nee, zeker. We gaan volgende week voor de derde, op een volgende jaar alweer die kant op. En as we speak staan wij dan eventjes, ja, over een week zijn wij nog aan het opbouwen voor de pre-party in de burgemeester van Ameland. En dat wordt weer één grote pleurisbende.
1: Ja, dat kan me heel
0: zoals
1: goed voorstellen.
0: Zoals het hoort. Ik hoop wel dat het iets cooler is dan.
1: Nou, wat ik nu zag is dat letterlijk de dag na Hera kelde temperatuur.
0: Ah, met hoeveel graden?
1: Nou, met een graad of 15. Maar dan is het nog steeds warm.
0: Dan is het nog steeds tappers warm. Want als je van 37 min 15 graad, dan komen we met een heel snel rekensommetje nog steeds op gewoon
1: 22.
0: Lekker weer.
1: Ja, dat is gewoon lekker zomer.
0: Dat is gewoon goed te doen inderdaad. Maar heel veel zin in natuurlijk om daar ook weer los te gaan. En vanavond, dag van uitzending, mogen we alvast... ik wil niet zeggen opwarmen, want dat klinkt zo lullig. Maar van 9:30 tot 11:00 kan je ons in de Quail on the Silent Disco gaan horen. Op kanaal 2, oude mannen DJ team, kom even een feestje bouwen.
1: En kom vooral even filmpjes van de mensingers laten zien aan Jelle.
0: Ja, graag. Want dat is dus wel het kutte, die moet ik gaan missen. Maar op Madness komt ook nog gewoon een band die wij zelf heel persoonlijk kennen.
1: Ja, en dat is een band die je elke uitzending bij ons hoort. En dat is namelijk Arson. Ze gaan natuurlijk naar Madness dit jaar om er een goed feestje te bouwen. Maar de eerste keer, dit is niet de eerste keer dat ik ze zag. De eerste keer dat ik ze zou interviewen, dat was op Halfpop. En dat is alweer 2024 ook. Dat interview is totaal de missen gegaan om allerlei factoren. Ja. Iets met baby's die geboren werden. Iets met...
0: Gierende banden terug naar België.
1: Ook dat nog inderdaad. En ook nog met de apparatuur die niet meewerkt. Wat trouwens dit jaar met Jera On Air onze studio gaat vormen.
0: Yeah.
1: Dus dat is ook wel mooi. We gaan heel gaan luisteren ook naar Arson. Want die hoort gewoon in het rijtje thuis. Hier is Empire.

0: Ja, dat was Arsen met Empire. Die staan volgende week zaterdag om 11 uur in de Baroness. S'avonds op Ameland op Madness natuurlijk.
1: Gezellig.
0: En ze zijn keihard bezig met nieuwe muziek. Waar ik heel erg naar uitkijk. En over nieuwe muziek gesproken. We hebben ook nog een nieuwe release in de lijst staan, geloof ik.
1: Ja, de Friese Heren van Boomripper die hadden laatst al een release. En die hebben er net weer wat nieuws uitgebracht. Dit is Deeds Divine. En daarna gaan we even boodschappen doen. Tot strakkies.

0: Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
1: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: kleinvee.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.
6: Kink Distortion. Everything loud.
5: No alternative. Kink.
7: Yo, Kink Distortion. Dit is Galamesh. En je luistert naar...

0: Suske met Going Out. Een van de bands die gelukkig overal en nergens opduikt. En onder andere een paar jaar geleden op het John Wood Benefiet Concert stonden ze.
1: Ja, klopt. Was jij toen heen geweest?
0: Daar ben ik geweest inderdaad.
1: Dat was naar aanleiding van het afbranden van een heel artistiek
0: complex
1: wat daar zat. Inderdaad, dat was heel triest. Maar inmiddels is John Wood volgens mij wel weer bezig.
0: En ik verwacht ook dat van Mopier dan wel weer steeds aan het lijf lopen.
1: Oh, grote kans van. En anders dan sleuren we hem gewoon ergens van backstage naar de rest toe.
0: Ook gezellig,
1: ja, Mattie, we moeten bier drinken.
0: Ja. Hey, en het is natuurlijk het tweede uur. En dat betekent ook weer dat ik een beetje voor jullie heb meegenomen. En ik heb vandaag eventjes iets handigs voor jullie meegenomen deze keer. En niet direct muziek, maar wel heel erg gerelateerd aan festivals. Want, nou ja, voor als je het nu luistert, het is gewoon tappens warm buiten. Waarschijnlijk zit je voor de ventilator of voor de airco. Of probeer het één vinger af te koelen. En mocht je nou weer on air zijn, of er nog naartoe gaan morgen of overmorgen. En met name morgen, want we krijgen 38 graden zoals het nu uitziet. Als je nog niet hebt ingedekt om een beetje af te koelen, denk dan aan een koelvest. We zijn voor niet al te veel te bestellen op bijvoorbeeld bol.com of wat dan ook. Niet om reclame te maken, maar gewoon zorg ervoor dat je koel blijft. Die vesten kun je in water dopen en die kunnen je lichaamstemperatuur met tenminste gevoelswarmte 50 graden afnemen. Dat helpt enorm. Zorg dat je vooral genoeg blijft drinken en sla desnoods de eerste paar biertjes even open. Begin pas als het wat begint af te koelen aan de eerste biertjes. Neem wat ORS mee van tevoren.
1: Dat is wel een hele goeie.
0: Ja, die helpt echt heel erg. Want je zweet je gewoon de tafels. Je bent al dat zout kwijt en dat vocht kun je niet meer vasthouden. Ook al drink je genoeg. En dan kun je zelfs een watervergiftiging oplopen. En verder, zorg ervoor dat je gewoon een petje op hebt. Zorg dat je niet al te warme schoenen aan hebt, maar wel stevige schoenen als je de morspit induikt. Zorg ervoor dat je luchtige kleding draagt. En gek genoeg, witte kleding helpt niet. Zwarte kleding helpt wel, want het reflecteert. En op de een of andere manier voelt er toch meer warmte af dan dat je witte kleding draagt.
1: Ja, dat scheelt wel op je raad. Ik denk dat 90% van wat daar rondloopt is zwart shirt.
0: Dat denk ik ook inderdaad. Dus, en verder, voor je medemens, zorg voor een deootje.
1: Campingdouche.
0: Dat is inderdaad een goede optie. En verder, als je niks van die dingen hebt, gooi je shirt eventjes onder de kraan. Trek hem dan weer aan. Dat scheelt ook met verdampen. Scheelt het ook een beetje. Dat je weer een beetje kan afkoelen. Dus laten we... En zorg voor elkaar vooral. Let even goed op de mensen om je heen. Als je ziet dat iemand niet helemaal lekker gaat, bied diegene eventjes een watertje of wat dan ook aan. En we gaan er een mooi feestje van maken.
1: Dat sowieso. Gaan we doen.
0: En heel gauw door naar het volgende nummer. Dat is van Klobber, die ik afgelopen jaar op Revolution Calling heb mogen interviewen. Op de gang van de backstage. Het was een episch interview, super toffe gasten. En ook een hele lekkere show die ze hebben neergezet. Die is van Klobber met Be Someone.

0: Ja, stop er maar mee. Nee, Toydles, My Wife's Psychopath. In 2005 ben ik samen met onder andere Roel, onze andere host, en nog twee anderen, in een heel klein autootje naar Boedapest gereden voor Sziget. En dat was in de tijd dat Sziget nog niet zo fucking groot bekend was en dat er volledige treinstellen vanuit Nederland geboekt werden om die kant op te gaan. En de eerste avond kwamen we daar al mensen tegen van onze stamkroeg, waarmee we niet afgesproken hadden.
1: Dat vond ik een hele goeie dag.
0: Vond ik bijzonder. En ja, daar onder andere Toydles gezien. Ja, ook Turbo Negro. Maar ja, die staan dus ook dit weekend op Jera. Dus die mocht ik niet meenemen. En nog heel veel andere vette dingen. Ik noem een Sean Paul, een Basement Jax. Nou, hij heeft echt zo fucking vet, veel vette dingen gezien. Ja, en als we dan toch rond die tijd zitten. Een van de eerste dingen die mij meteen te binnen schoot. Van, als we weer een terugblik gaan doen, dan moet ik die show zeker meenemen. En dan heb ik het over Darkest Hour op Yperfest. En dat was in de tijd dat Yperfest nog midden in Yper zo'n beetje gehouden werd. Op het parkeerterrein van een volgens mij was het voetbalclub / hoe noemen ze een sporthal. Die, dat. Op het parkeerplek van een sporthal. Daar hadden ze gewoon een podium neergezet. En volgens mij hadden ze nog ergens een huisje in een bos. Waar onder andere Aam en Raad toen toespeelde. Maar propvol. Allemaal van die zwarte Hera's hekwerk hekken eromheen gezet. Om het een beetje ja, toch af te schermen. En daar stond Darkest Hour. Wat fucking zootje was dat toen. Je hoort zo direct al het beginnetje in ieder geval van With a Thousand Words to Say But One. Maar ik heb eventjes om door te praten, gelukkig, dat scheelt. Het was één grote chaos. En ik heb sindsdien ook nooit meer zo'n chaos dus gezien op een show. En dat was zo bizar om mee te maken. Het werden alleen maar stage dives, alleen maar vingers om mee te schreeuwen, mensen over elkaar heen, op elkaar heen, één grote drukte. En het was allemaal snel, het was hard. En het is me altijd bijgebleven. Daarna, het jaar daarna, is Yperfest naar een akker toe gegaan. Heb ik ze ook nog gezien, echt in een festivaltent. Was toch een andere vibe. Maar hier is in ieder geval Darkest Hour with a Thousand Words to Say But One.

0: Darkest Hour with a Thousand Words to Say What One. Fucking hell, wat een band. Ik moet er veel meer gaan luisteren.
1: Ja, het is echt een hele fijne track ook die je hebt meegenomen. En het is op een festival wat ik heel erg graag wil gaan bezoeken. Mm-hmm. En het begint een beetje, ik denk op de een of andere manier, als er een god bestaat, zit hij me kaart in mijn gezicht uit te lachen. Er is één band die ik zo ontzettend graag wil zien. En op Revolution Calling heb ik ze tot 2 keer toegemist. Mm-hmm. Op Year on Air staan ze dit jaar. En dat is precies tijdens onze show. Dan ga ik ze weer missen. En nou hebben we eventjes de bil van Hyperfest voor ons staan. En wie staat er ook? Ook weer deze band. Het gaat om Haywire. En ja, ik begin een beetje pissed off te raken langzaam.
0: Je kan gewoon heen, hè? Zaterdagavond. Ja, ze staan als laatste.
1: Op Jera?
0: Nee, op
1: Ieper.
0: Op Ieper.
1: Ja, maar dat is op de vrijdag 3 juli. En volgens mij heb ik dan ergens...
0: Nee, zaterdag 4. Dus als je op die vrijdag wat te doen hebt, maakt niet uit. Kan je gewoon
1: blijven
0: doen.
1: Ja, maar die zaterdag zit ik waarschijnlijk ook nog ergens waar jij ook zit.
0: Oh ja, klopt. Dat is waar ook inderdaad.
1: Want dat in your face.
0: Dat zit tegelijk inderdaad met Madness. Dan volgend jaar waar?
1: Nou, of Haywire bij deze.
0: Hey.
1: If you're listening to our show, please come and visit us during one of our live takes in our studio. Because I really want to see you live.
0: Just do a club show.
1: Yeah, especially no, just a show and just in front of us. So this is a call out or a shout out to Haywire. Please come by.
0: Dat lijkt me een hele, hele goeie. En ik heb ondertussen nog één... Een andere terugblik richting Ieper. Dat gaat namelijk om een piraten thrash metal band.
1: Oh god.
0: En die hadden geweldige Scott Vogel-achtige uitspraken tijdens hun show. Namelijk calls als... I wanna see guys, fucking guys, front to back, side to side, ass to mouth. En het ging helemaal loco. Het was geweldig. De bassist die heeft gewoon standaard een nep papegaai op zijn schouder. Die swashbuckle met Cruise Ship Terror.

0: Swashbuckle, Cruise Ship Terror, fucking hard.
1: Ja, ik ben nu stiekem toch wel benieuwd hoe dat op het podium eruit heeft gezien.
0: Oh, zo vet. We gaan na de show even YouTube-filmpjes checken.
1: Dat lijkt me een hele goeie. En na de show zijn we trouwens sowieso ook nog hartstikke druk met allerlei dingen inpakken.
0: Jazeker, alles in de bak voor je.
1: Hey, en we gaan al heel erg gauw ook richting het laatste blokje van vandaag. Tenminste, ja. Van deze uitzending.
0: Van deze uitzending, gewoon... vandaag wint.
1: Nee, als je ons nog niet zat bent, maar sowieso, hoe kun je ons zat raken?
0: Nou, als je nog niet zat bent.
1: Ja, dat, of je bent op je heren, dan snap ik het ook. Maar straks hoor je ons natuurlijk na deze uitzending nog 2 uur lang. Maar dan met allerlei hele toffe gasten die op je heren bij ons langskomen. En voor nu heb ik nog een, wat ik een hele vette nieuwe release vond. Die heb ik even in de lijst gezet. Ik weet niet, ken jij het, Jelle?
2: Nee.
1: En dan ben ik heel erg benieuwd wat je ervan vindt. En dan denk ik dat we maar heel gauw richting de boodschappen moeten gaan.
0: Dat lijkt me wel inderdaad. Ik hoor, ik hoor de boodschappenwagens alweer.
1: Is Backlash met For Every Shape.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
8: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000? Dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000? Dewarmte.nl.
10: Dit is Kink Distortion.

Het is weer tijd voor Jelle's gevonden onderwerpen, waarin ik iedere week een nieuw gevonden band, een nieuwe release of op een andere manier interessant nummer meeneem voor jullie, lieve luisteraars van Live en Puur hier op King Distortion. En deze week heb ik een hele berg thema's van deze uitzending bij elkaar weten te proppen tot een ultiem nummer. Het zomer, punkrock, festivals, meeschreeuwen en vooral veel proosten. En de warmte, gewoon ook eigenlijk heel erg. En laat die band nu ook nog eens de reden zijn geweest om in 2018 met een paar vrienden af te reizen naar het mooie Duffel in België voor Brakrock. Een van de festivals die we al een aantal keer hebben aangestipt deze uitzending. En deze drie heren die zijn in mijn ogen echt een ongewaardeerde band als het gaat om punkrock. Het klinkt allemaal heel simpel, maar stiekem is het helemaal niet zo makkelijk. En zitten de nummers bovenal gewoon heel erg goed in elkaar. Neem daarbij dat de vocalen gedeeld worden door zowel de bassist als de gitarist. En beide hebben zijn heel eigen karakteristieke stem. Lekker rauw en, ja, om het woord toch maar te noemen, urgent. Voeg daarnaast volledig pretentieloze teksten toe over het dagelijks leven. En gewoon lekker meezingbaar sausje erbij. En je hebt mij gewoon heel makkelijk te pakken eigenlijk. Ik ben niet zo moeilijk daarmee. Helemaal als je ook nog eens met een nummer op de proppen komt, waarbij je altijd gewoon heel erg goed kan proosten met een koud drankje, met of zonder alcohol. Helaas is het wel alweer flink wat jaartjes heel erg stil rond deze band. Want de laatste release die dateert alweer van 2020. En ja, dat is alweer 7 jaar geleden. Sorry, 6 jaar geleden. Ik ga zo snel nog. En daarnaast zijn de leden vooral eigenlijk bezig met andere projecten en timmeren ze solo heel erg aan de weg. Maar deze week is in ieder geval mijn gevonden onderwerp het legendarische Lawrence Arms met het heerlijke nummer Overheated.

0: Ja, dat was Guilt Trip met One by One. En dat is een van de bands die me gelukkig wel gegund was om afgelopen jaar te zien. Want vorig jaar op Jere heb ik ze gemist.
1: Mm-hmm.
0: En gelukkig op Revolution Calling had ik meer herkansing. En dat was zo vet om ze dan toch nog te kunnen zien.
1: Ja, het is helemaal langs me heen gegaan dat ze blijkbaar ook op Revolution Calling stonden. Ik heb ze wel nog over het hek zeg maar, zitten spieken toen ze op Jere stonden. En de tent die puilde echt uit. Maar op een of andere manier, ik heb geen idee meer. Ik heb er geen actieve herinnering aan dat ze op Refcalling stonden.
0: Nee, maar dat was ook gewoon een druk festival met overal mensen die je tegenkwam. Ja. Dus het is begrijpelijk op een gegeven moment. Je kan niet overal je aandacht naartoe brengen.
1: Nee, dat is waar. Maar ik merk ook met het in elkaar zetten van die lijst dat er zoveel festivals zijn waarvan ik gewoon echt even, ja, ik was er. Maar geen idee, want ik kwam... Sowieso, ik kwam erachter, dus met Lid, de allereerste band die ik op mijn allereerste Lowlands heb gezien. Dat was niet de eerste band van het festival. Want daarvoor stond namelijk op Mainstage de Vandals.
0: Dat die ik niet gezien heb. Dat was ook heel vet geweest als je die had gezien.
1: Die ik toen nog niet kende. Kutzooi.
0: Ja, en daarvoor heb je de geluk van al wat herkansingen gehad. Want volgens mij heb je ze nog een keer gezien daarna, toch?
1: Ja, de Vandals heb ik heel vaak gezien, gelukkig. Ja, wordt wel weer eens tijd.
0: Nou, dan Vandals, kom ook een keertje langs.
1: Ja, trouwens, kut, ze stond op Rakrok, bedenk me nu. Godsamme. Ik heb ze gewoon op de brakrook gezien, waar we het er straks over hadden. Maar goed.
0: Kan niet alles hebben.
1: Nee, daarom. Nieuwe release volgens mij?
0: Ja, Modern Misery, een band uit de UK. Ontzettend vet. Nummer uit Red Room. Lekkere metalcore.
1: Gaan we luisteren.

0: Ja, Modern Misery, Red Room.
1: Ik had het niet verwacht.
0: Nee, maar ik dacht, ik moet deze gewoon meenemen. Ja. Want het was zo pakkend. Ik had de koptelefoons op toen ik dit nummer opzette. Ik wist niet wat ik moest verwachten. In het begin dacht ik van, oké, skip. En toen begon ik denk, nee, dit is vet.
1: Toch eventjes verder luisteren inderdaad. Nee, dat is mooi altijd om zulke bands te leren kennen. En ja, luisteraars, neem gewoon soms eventjes de tijd om door die suffe algoritmes heen te gaan.
0: En vooral het konijnenhol in te duiken.
1: Ja, vooral die inderdaad. Oh, en op een gegeven moment, als je gewoon vaak genoeg het konijnenhol ingaat, dan hoef je niet meer zo diep te graven, want dan wordt voor je gedaan. En dat is wel echt heel fijn van de technologie.
0: Ja, en waar ik best wel wat bands vandaan haal, is letterlijk gewoon de stories op Instagram aanklikken en dan één voor één doorklikken. En op een gegeven moment kom je ook bij bands die worden voorgesteld.
1: Ja.
0: En daar kwam onder andere dus ook Modern Mystery van mij naar voren.
1: Ah, nice, nice. Ja, je hebt ook nog wel een aantal van die blogs die met leuke dingen komen. No Echo is een hele goeie voor hardcore.
0: Mm-hmm.
1: Brooklyn Vegan heeft heel vaak mooie lijstjes en dergelijke. Maar volgens mij, via het Insta-stukje, ben ik een tijdje geleden de volgende band ook al tegengekomen. Hij had ook toen meegenomen als gevonden onderwerp en ik zag dat ze nu een nieuw nummer hadden.
0: Vet.
1: En het is wel heel erg vet. Ik was wel heel erg blij verrast. Het is in ieder geval Flake van Flash Creep.

0: het al. Jelle weet hele goede muziek mee te nemen. Dit was Flake van
1: Vliescreep. Vliescreep. Kazame Vliescreep. Kazame Flake.
0: Wat ging je zeggen?
2: Flake.
0: Maar in ieder geval, we zijn daarmee ook weer aan het einde van deze uitzending gekomen. Maar blijf vooral luisteren, want zometeen hoor je ons live vanaf Jera on Air. En waarschijnlijk zijn we een beetje weggesmolten op dat moment al. Maar ik heb er in ieder geval ontzettend veel zin in.
2: Ja, zeker. Dus mocht je nog niet genoeg van ons hebben de komende 2 uur... kun je ons gewoon weer gaan luisteren. En natuurlijk morgen ook weer van 7 tot 9. En zo
0: overmorgen
2: ook weer ook van 7 tot 9.
0: Ja.
2: Dus ja, je bent voorlopig, als je in ieder geval wil, maar niet van ons af.
0: Nee, en mocht je nou op Jeroen rondlopen de komende dagen en je ziet ons, kom vooral eventjes hoor je zeggen, we bijten niet. Tenminste, ik spreek voor mezelf. Kom even wapperen, dat zou ook fijn zijn. En we gaan er gewoon een heel mooi feestje van maken.
2: Ja, zeker. En zoals iedere uitzending die we hier vanuit de studio doen, het laatste nummer is de laatste kans van Remy. Hij mocht weer wat uitzoeken. En dan gaan we daarna bepalen of het volgende keer, volgende week weer mag.
0: Voor nu nog heel erg bedankt natuurlijk, Studio Jot, omdat we hier weer konden zitten. En Jelle, heel erg bedankt.
2: Graag gedaan. Anne, jij ook weer bedankt. En tot zo.
0: En Remy ook heel erg bedankt.
2: Ja, en tot zo na de reclame.
0: Hoi.

0: Kink. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een

0: strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
3: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.
7: Kink Distortion. Everything loud.
6: Distortion. Kink.
8: Oh, earth and sea. For the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
14: Distortion.

0: herfst- en zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

0: Verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus, alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
2: Hamster.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl. Voel mij zo
6: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Het is weer Hamster.

0: die het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Motion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
10: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
2: Doei.
3: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
2: Hamster.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle Gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Renew.
6: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt! Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
10: 2, 3.

0: opvallend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
4: Boeie!
5: Alle hak, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
4: Zo hé!
5: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
4: Yes!
5: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster!
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de bowlingbaan.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt! Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
16: King Distortion.

0: Bank.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
4: King. Distortion.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Distortion.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: van Joris Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terugbeluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
4: Kink. Kink Distortion. Kink.

0: Action.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.